0: Het is lang maar aap, het is lang maar naai. Was, labberiba.
1: Ja, dann geht's ja.